Er zijn de feestjes bij de buren. Dus, mamessa. Leggen ons maar een saludo pa Mariela Cujon. Leggen mij bij, questa che ta un canzion ove bieu di Claudius Phillips. E sa che botta corda, e mama d'incontento.

0: Oui, monsieur. Oui, monsieur.
1: Oh, oh. Ok, dus laat me maar gewoon dat zijn onze getallen. Sí. Mita bij ik urenchera, mooi speciaal met pa me alfa, ayanang na bukuroi. En tambe mi kiara mandele pa Nelson, Nelson Dirks, tambe pa señora Ina Trump. E ture persona na señora kuturora ta bij na Rosa Capsalon. E te bisa nang te gustaranchera dus. Mino se geta, pero mita mande un saludo. E tu no se hende na, no? No se ripara ku ti hopi ane te gustaranchera. Lega me bai ku undi Beatriz Adriana. Esa kita la basurita.